0: Ouais.
1: En dat zijn we pas die nu gaat kwijt.
0: Dat is toch dit smaakt eigenlijk.
2: 91.1 FM.
0: Ouais.
3: Are you interested in being a part of New Hulk Radio 91.1 FM? New Hulk Radio is seeking volunteers to produce a radio show series. For more information, go to our website at newhulkradio.com. That's NUXALK radio.com.

0: Ouais.
1: Andrew Simon, parce que nous calculons.
0: Alors, c'est moi qui a arrêté tout étonnant quand je suis un petit maillot aussi. Alors, tu sais ce que là, je me questionne sur une côte.
2: 91.1 FM.
0: Ouais.
3: Oui. Je me cherche. Oui.
0: Elle en a qui me dit
3: que
0: n'a pas à me Alors, nous avons dit que nous n'avons pas de toile. Alors, c'est quoi ce que nous avons? Tout le monde sait ce que c'est. Ouais, c'est quoi nous? Ouais, ça nous a mal, c'est un petit peu. Et tout. Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous
3: Ik
0: kom maar geen, dit is nog schaast, kijk dit. Dat zit ze uit op de maastig te kijken, weet wat ze kijkt. Als ze nou wel je zicht was, als je naar buik mee deed dat zat, hoe dat schrikkoos.
3: Schrikkoos, kan u schermen?
0: Wees je wist. Wat is er met je toch? Is kleurig, is als precies alleen. Dus ik hoorde. Wat zei dan? Ik weet dat ik wacht dat je niet ziet.
3: Ik weet niet, ja, is het
0: goed? Ja, dat was ik goed. Wist. Dag wat knikjes alleen nog. Zoals pseudomeneske gebied. Als hij is daar, wat koch was die soms. Als ik kwam, zelstoms kwam. Als hij daar, toch ze zodag. Als hij dan daar, toch zat ik hem daar. Wist het, wat je niet ziet, de kijker weet. Goed, goed mee nou. En dat hem ze als hij het. Alle tijd, als hij doet hem gewoon. Alle... Nog klaar, ik moet zich de grote koog, wat er kan kamerzijd om doet. Kniezit, de kerk gebied. Als hij zich de koos zit, het licht licht. Kniezit, als het. Ach, wanneer, als het zich voorzit, wat kon je schilderen? Ach, so ist doch die Knische im Tuch. Ach, da hat der Baum gießt, der Kalt ist im Tuch. Du kommst hier, als du die Knische im Tuch gießt. Du siehst dich ja doch. Alter, um du zu skalotzen, Klasim, Kawim, Kselstaum, Kim zu Tau. Kim olaktus, omatstam, tapusetim, wakulahat, joustim tawas pusak, sa ukukit, wistaw, sa aitam ta. Alas kat, alatsais, is kimakimim, tukulakta, tafak. Maar het is een goed iets, het is gezond, het is aan met z'n licht, het is zo krijg, dat wordt zelfs naar bed. Als hij lukt het haar, dat is naar zoekstig, alles geloot, het is gewoed. Nog stuk, dat weet ik daar, dat. Ola omet stom, wist el sots. Slow some more thing. The dogs get no spam or the
3: Knack stutter.
0: As I said, Pelkey, what's a dog? Ola, I'm a dog, what's no dog, which dog? I must do them to snom to cow them. Quick,
4: Slow some more things to tower.